0: ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schetz.
2: Groetjes van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Jo Annelen.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

Eagles Roots Country Radio is een niet-commercieel internet-country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Mm-hmm.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenedehorst Foundation. Hey.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hey, Melanie Ryan hier. Voor goede country muziek bent u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.

0: Set with a Sunday each Friday night.
1: Howdy everyone, this is James Entfeld from Nashville, Tennessee, saying thank you for listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
2: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
3: En dit is de maandfavoriet op Crossroads

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

I'll love you forever and ever. Amen. Nou, het schietgebedje is gedaan. En ik zeg een welgemeend goedemorgen. Even over de klok van 9 en daar zijn we dan weer. Voor 3 uurtjes lang heerlijke country muziek. Om bij wakker te worden. Of om lekker in de tuin te zitten. Onder het genot van een lekker ontbijt, een kopje koffie. Of je doet je workout. Zeg maar je gymnastiek oefeningetjes of je yoga. Noem het allemaal maar op. Maar ik ga proberen om daar heerlijke muziek bij te draaien. Deze aankomende 3 uur. Natuurlijk hebben wij de vastigheden in dit programma. Oftewel de vaste items. Zo hebben we de maandartiest. En de maandartiest is Martina McBride. Aankomende 2 maanden, dus juli, augustus. Zult u haar ieder uur een keer voorbij horen komen in de gepresenteerde programma's van Country Moods en New Country. Van mijn gewaardeerde collega Bouke van de Vliet. En Bouke is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd, Bouke. En over verjaardagen gesproken. Zo rond de klok van 9:45 draaien we een nummer van een country artiest. Welke er nog is of niet meer is. En die jarig is geweest in deze week. En ik heb een mooi dubbeldraai gekregen via de mail van Jan Heg. In de dubbeldraai hebben we Heidi Hawk. Ook nog nooit voorbij komen. Nou, en natuurlijk de plaat en zijn verhaal, oftewel 3 nummers met 1 overeenkomst. En dat hoort u rond de klok van 10:55, zo'n beetje, na het weerbericht. Nou, ik zou zeggen, als dat nog niet genoeg is. En deze 3 platen met 1 overeenkomst wordt iedere week verzorgd door Han Kreeftenberg. Randy Travis, die verkondigde zijn evangelie om voor altijd en altijd bij elkaar te blijven. Daarbij zegt hij amen. En amen betekent eigenlijk, zo zal het zijn, of zo is het. Klaar heb ik staan. Linda Ronstedt. Die gaat het met ons hebben over vogeltjes. Oftewel birds.

de vrolijke klanken van Mike Denver. Darling, let's turn back the years. Daarvoor draaiden we het mooie Birds van Linda Ronstadt. Ja, waar is onze Linda gebleven, hè? Ja. Eens even kijken, want ik heb natuurlijk en vaak genoeg gezegd de mailtjes van Johan, waarin die een aantal verzoekjes aanvraagt. En als eerste verzoekje op dat lijstje is een verzoekje om Linda Williams te draaien. En er staat Let It Be. En dat moet gedraaid worden voor Jamie. Een sexy supervrouw, zo schrijft hij dat. Met een supermooie glimlach. Echt een kanje. Met alles wat een vrouw moet hebben. Nou, ja, wat moet een vrouw hebben, Johan? Maar dat mag jij zelf invullen. Daar zit ik natuurlijk niet voor. En ik ga hem draaien voor je. Hier is Lucinda Williams met Let It Be.

Jason Aldean met I Just Call To Say I Love You. De liefde regeert vandaag, geloof ik. Het is bijna Moonlight, maar dan in een soort up-tempo. Maar dat mag al de pret niet drukken. Van I Just Call To Say I Love You gaan we naar The Blue Kentucky Girl. Dus de vrouw staat centraal op het moment. En dat gaat vertolkt worden door Loretta Lynn. En is op aanvraag van Jan Heeg. Die zegt, zou je deze even willen draaien? Gaan we doen.

0: Een geweldige band vind ik dit. De formatie Midland. En dit komt af van een... een live recording. Recorded at the Soundstage Studios in Nashville. Waarin ze een aantal covers hebben vertolkt. Waaronder deze Tougher Than the Rest. Klaar heb ik staan Glenn Gamble. Met een van zijn allergrootste hits. Hier is By the Time I Get the Phoenix.
1: Crossroads Country Radio.

Heerlijk, deze tranentrekker van Martina McBride. De eerste van drie, welke u vandaag voorbij kunt horen komen. En zo hebben, als je het over country muziek hebt, want ik plaats nog wel eens een updateje, zojuist ook, dat we inmiddels begonnen zijn met Country Mood. Maar als ik me ergens via sociale wegen bevind, dan meld ik ook vaak wel dat ik een soort van een cowboy ben. En dan komt het vaak los, hè, bij mensen. Wat ze leuk vinden. En heel stiekem wordt er best wel veel naar country geluisterd. Zo kwam ik via in contact met Manuela. En Manuela die gaf aan van... vind Brad Young vind ik wel leuk. En in het bijzonder dat nummer samen met Boys to Men. Ja, af en toe maakt zo'n zanger een uitstapje. Dat doen ze allemaal wel eens. En dan begeven ze zich een beetje op het randje van de pop. En dan komen die twee invloeden samen. En dat gebeurde dus in deze bij een nummer. Of een van de misschien wel bekendste nummers van Brad Young. In Case You Didn't Know. Hier zijn ze samen. Brad Young en Boys to Men.

0: Oeh, wat een stem, hè? De formatie Sunset uit de Driebergen, gevormd om Hans Sommer en met het prachtige I'm Not Lisa. En Sunset, ja, was in de jaren 70 heel erg beroemd in Nederland en omstreken.
1: Hyper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Ik ga eens even kijken op mijn lijstje. Ik ga naar 9 juli. David Bol en Eddie Dean. Jesse of Jesse McReynolds en Molly O'Day. We gaan naar 10 juli. Dave Kirby, Ken Mellons. Op 11 juli Bobby G. Race. 12 juli heb ik niemand staan. En op 13 juli gaan we kijken. Daar zijn jarig Bradley Kincaid, Louise Mandrell en Rhonda Vincent. 14 juli Dale Reeves, Jamie Johnson, Mac McNally, Mary John Wilkins en Woody Guthrie. En dan last but not least gaan we naar woensdag 15 juli. Cowboy Copas, Johnny C. en Linda Ronstadt. Nou, Linda Ronstadt hebben we daar straks gedraaid, dus die boft er maar even van. En officieel voor de verjaarskalender viel mijn keuze op Jamie Johnson. En van hem ga ik draaien. En hij wordt daarbij bijgestaan door Elvis Costello. Het nummer She'll Be Back. En dat is een beetje het evenbeeld van Lee Ann Womack. Die had dat nummer He'll Be Back. En Jamie Johnson heeft er dan maar van gemaakt She'll Be Back.

Dames van de Judds met Grandpa. Tell me about the good old days. Ja. Opa's en oma's die gaan altijd naar de geschiedenis, omdat ze een heel leven achter zich hebben natuurlijk. Dat had niet Jim Reeves. Want die kwam vroegtijdig aan zijn einde. Helaas. Maar liet wel prachtige muziek achter. En op verzoek van Jan Hecht draaien we The Talking Walls.

is helaas geen vier seizoenen lang. Want You Love Me Only in the Summertime. Maar dan net even een andere volgorde. You Only Love Me in the Summertime. Zo moet het eigenlijk zijn, maar... Ja, zonnetje schijnt, is iedereen vrolijker, toch? We gaan een verzoekje doen van Johan. En eens even kijken. We gaan de Scarlet Ribbons draaien voor Mo. Een man die zichzelf aan zijn woord houdt. Een superkerel met het hart op de juiste plek. En altijd voor oplossingen zorgt. Als ik het even niet meer weet, dan... Ja, staat hij altijd voor me klaar om mij te helpen. Dus heel erg bedankt, Mo. Hier is Bobby Bear.

prachtig anyway. U hoorde Martina McBride. En u hoort haar nog een keer in het laatste uur. En dan hebben we haar voor vandaag weer gehad. Degene die ik nu klaar heb staan, die laat al jaren wat van zich horen. En gezien zijn respectabele leeftijd kwam hij, ik denk een maand geleden, weer met een nieuw album uit. Hij luistert naar de naam Willie Nelson. Ik weet niet of u hem kent, maar zijn album Dream Chaser is inmiddels ontdekt door Jan en Gonnie. En Jan vraagt I Can't Read Your Mind aan. Dat doet hij voor zijn Gonnie. Hij zegt ja, van zijn nieuwste album die wij nog niet hebben. Maar die staat vast wel in de platenzaak, Jan. We gaan hem draaien hier op Crossroads Country Radio.

letters are too small. I guess you know what you mean.

Ja, daar word je eigenlijk een beetje stil van. Ik wel, want ik vind zo'n bijzondere man, deze Willie Nelson. Ja, en dat geldt ook een beetje voor in iets mindere mate aan Kenny Rogers, ook zo'n groot country-artiest. Helaas niet meer onder ons. Heeft een tijdje, een periode, een samenwerking gehad met de gebroeders Gibb. En daar ontstond het album Eyes That See in the Dark uit. Daar komt dat prachtige Islands in the Stream vanaf. Maar er staan zoveel meer mooie nummers op, waaronder dit Midsummer Night.

Shara Pharrell. En Shara Pharrell kennen we natuurlijk van haar duet met Raoul Malo met de Mavericks. Op het album Moon and Stars. Het gelijknamige nummer, oftewel de titelsong van het album. En ja, een dame met een eigen stemgeluid. Ik hou daar wel van. En zo zijn er vele artiesten die dat hebben. En ja, dat op een of andere manier trekt mij dat aan. Bedoel, een Elvis Costello, een Bruce Springsteen, Raoul Malo natuurlijk zelf ook. Als je die man hoort zingen, dan weet je gelijk dat Raoul Malo is. Willie Nelson, ook zo iemand. En zo zijn er nog vele op te noemen. Niet van 12 of 13 in een dozijn. En Roy Orbison, ook zo'n man. Ook een eigen stemgeluid. Zo is er geen tweede. Zoek hem maar op. Een van zijn allergrootste hits gaan we draaien. The Blue Bayou. Live vertolkt tijdens de Black and White Night.

0: is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
1: Ja, we gaan eens even kijken hoe het weer zich gaat houden. Nou, de komende dagen is het volop zomers in het land met veel zonneschijn. De temperatuur stijgt naar ruim 30 graden in het binnenland. Alleen aan zee is het aanvankelijk minder warm door stevige noordenwind. Het zonnige en warme weer houdt tot en met donderdag aan. Daarna stijgt de kans op een stevige bui en wordt de warme luchtsoort verdreven. Vanmiddag schijnt vanmiddag schijnt de zon flink en zijn de sluierwolken. De temperatuur stijgt naar 27 graden in Utrecht, 28 of 29 graden in het oosten en in het zuiden wordt het met 29 tot lokaal 32 graden het warmst. In de kustgebieden en langs het IJsselmeer is het een vlaggerige noordenwind, minder warm. Het kwik ligt daar tussen de 20 en 24 graden. Nou, dan mogen ze me vast wel neerzetten. Morgenochtend eerst grijs, op de meeste plaatsen lage bewolking. Vooral in het noorden kan het eventjes mistig zijn. In Limburg is de bewolking geen sprake, hier schijnt de zon. In de loop van de ochtend lost de lage bewolking op. En steeds vaker zien we dan de zon. Ik sla de dinsdag even over, althans. Vanaf dinsdag waait de wind uit oosten en betekent dat het niet alleen in het binnenland, maar ook op de stranden erg warm wordt. Op dinsdag wordt het 27 graden in de kop van Noord-Holland en 29 tot 33 graden elders. Deze middagwaarde hebben we ook woensdag en donderdag en hierbij is het dagelijks zon overgoten. Af en toe trekken er velden met hoge bewolking over, maar dit mag weinig naam hebben. De nachten gaan ook wat warmer verlopen met minima tussen de 16 graden in het noorden en 19 tot 21 graden in de zuidelijke regio's. Pas vanaf donderdag wordt de lucht instabieler en vormen zich enkele regen- en onweersbuien. Vrijdag overdag zijn verspreid over het land regen- en onweersbuien mogelijk en daarna wordt de hete luchtsoort uit ons land verdreven. In het weekend draait de wind naar het noorden en deze voert naast beduidend koelere lucht ook meer bewolking en enkele regenbuien aan. De exacte temperatuur is nog onzeker, maar waarschijnlijk zakt het kwik dan terug naar 20 tot 25 graden. Nou, ik zou zeggen, ik vind dat warm zat.

En dan zijn wij toe aan een vast item in het programma, te weten: drie platen met één overeenkomst. Hallo André, hierbij vier sterke traditionele country songs met het woord man. Kijk maar of je ze alle vier wilt uitzenden. Anders kun je en mag je zelf een keuze maken. Voor de dames. Ook woman komt vaak voor in de naam van een song. Dit woord komt ook zeker later nog aan bod. We gaan als eerste draaien. De Bellamy Brothers. En als het goed is worden ze bijgestaan door John Anderson. Zo geschreven. Oh nee. Dat lees ik even verkeerd. De Bellamy Brothers met John Anderson in No Country Music for Old Men. Geschreven door David Bellamy. Het nummer is opgenomen op een EP'tje. Bucket List van de Bellamy Brothers. En uitgebracht in 2020. Als tweede nummer draaien wij Clint Black met A Better Man. Released in februari 1989. En als single uitgebracht op de A-kant Better Man en op de B-kant Winding Down op het label RCA Nashville. En natuurlijk op het album Killing Time uit 1989. Nou, we gaan er dit keer weer eens een keer vier doen. Op de derde plaats draaien we Soggy Bottom Boys met Dan Tominski. I am a man, constant sorrow. Het is de farewell song, beter bekend onder de titel Man of Constant Sorrow. Arrangement Stanley Carter, eerste opname 1928, eerste release 1928 door Emery Arthur op 78 toeren single I am a man of constant sorrow. Later uitgebracht in 2000 door Soggy Bottom Boys met Dan Tominski. En op de eerste plaats. En als laatste gedraaid Tammy Wynette met het prachtige Stand By Me. Eerste opname 1968. En op single Stand By Me en I Stayed Long Enough. Veel plezier met deze plaat met één overeenkomst.

Ja, het legendarische Stand By Your Man. En we hadden niet drie, maar vier nummers met één overeenkomst. En dat was het woord man. En u hoorde in gedraaide volgorde de Bellamy Brothers met No Country Music for Old Men. Clint Black met A Better Man. Soggy Bottom Boys met Dan Tominski met I Am A Man of Constant Sorrow. En zojuist hoorde u Tammy Wynette met Stand By Your Man. Ik zit even een berichtje op te zoeken, maar aangezien deze niet wilt. Even kijken, dan gaan we even kijken of het nog beter kunnen doen. Het uitverkochte concert dat de Amerikaanse zanger Luke Combs zaterdag in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam gaf, wordt de grootste country show in de Benelux ooit volgens zijn Nederlandse collega Waylon, die meerdere country platen uitbracht. Is het genre in ons land nog onontdekt? De zanger denkt dat de mensen het spannend vinden om te luisteren, zegt hij in het ANP. Volgens Waylon is country Nederland, of in Nederland zeker geen vergeten genre. Het is een onontdekt genre. Het is zeker niet vergeten, stelt artiest die ook naar het concert gaat. Ik denk eerder dat er een soort van angst voor is, omdat het niet zomaar muziek is waar je eventjes naar luistert. Als je country gaat luisteren, wordt dat een soort studie en dan wordt dat een behoorlijke kluif om die muziek echt te gaan begrijpen. Ze zingen ook over elkaar. Ze zingen over het land, country music. Dus het is best wel een kluif. Maar ik geloof dat als je het eenmaal durft toe te laten, het een muziekstijl is die je nooit, maar dan ook nooit meer loslaat. Nou, ik heb natuurlijk Luke Combs erbij gepakt met het prachtige Be By You.

Heerlijk deze van, hoe heet het ook alweer? McBride and the Ride. Eens even kijken, hebben we nog een muziekje hier? Ja, we hebben een muziekje. Goh, Tell Me Again. Deze kennen we natuurlijk ook van Tammy Graham. En van de Blue Rodeo. Die hebben hem ook gecoverd. Prachtig nummer. We gaan naar iets spiritueels. Of wat is spiritueel? We gaan naar een bezoekje in ieder geval van Johan. We gaan de Key Day Lang draaien met Halleluja. En die gaan we draaien voor Eva. Haar broer heet Bram en was 53 jaar jong. En veel te jong overleden. En Eva heeft het daar enorm moeilijk mee. Maar ze is een sterke vrouw die zichzelf op haar werk bij een zorginstelling stort. En leidt jonge mensen op. En ja, als je ziet hoe zij dat doet, zie je ook dat Eva haar hart op de goede plaats heeft zitten. En natuurlijk denkt ze heel veel aan haar broer Bram. Voor haar en voor Bram als eerbetoon. Draaien we Halleluja van Key Day Lang.

Ja, dat was Farron Young en deze draaiden wij op verzoek van Jan Heef. Eens even kijken. Ja. En hij zegt, zou je deze willen draaien voor alle luisteraars die lekker zitten te luisteren naar je programma? It's 4 in the morning. Nou, dat hebben we bij deze gedaan. Maar ja, it's 4 in the morning. Het zou ook zomaar 5 o'clock kunnen zijn somewhere.

0: Under the Covers, zo heet het album waar dit op terug te vinden is van Dwight Yoakam. U hoorde Here Comes the Night. Ja, is natuurlijk een keinje van een hit geweest voor Van Morrison. Ik denk, wat hoor ik nou? Ik hoor een geluidje, maar dat zijn... er is iemand met een of andere machine buiten bezig, dus vandaar. Maar...
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Inderdaad, maar we hoorden voor Dwight Yoakam natuurlijk nog Alan Jackson met It's 5 O'Clock Somewhere. En volgens mij werd hij bijgestaan door Jimmy Buffett. Mocht dat niet zo zijn, dan mag u me rustig verbeteren op info@crossroadscountryradio.nl voor al uw vragen, aan- en opmerkingen. Ik zei het al aan het begin van de uitzending. In de dubbeldraai hebben wij Heidi Hawk op verzoek van Jan Heg. Die had een drietal nummers uitgezocht. Waar ik de twee van mocht kiezen. En de keuze is gevallen op als eerste I've Got a Tiger by the Tail. En als tweede draaien we The Banks of the Ohio. Dat zijn de twee nummers van Heidi Hawk in de dubbeldraai.

0: Ja, de Mavericks, leuk. U hoorde hun met Bring Back the Love. En daarvoor hadden we de dubbeldraai van Heidi Hawk. I've Got a Tiger by the Tail. En u hoorde The Banks of the Ohio. We hebben nu een primeurtje. Althans, voor het programma. Eens even kijken. Pak even haar bericht erbij. Dolce Beringen, 2006 geboren, is een jong veelbelovend talent binnen de moderne country scene. Dolce brengt een frisse mix van traditionele country en hedendaagse pop, gedragen door warme vocals, banjo's, fiddles en alle live elementen die een sterke energieke show nodig heeft. Met haar eerlijke teksten, aanstekelijke energie en oprechte uitstraling weet Dolce moeiteloos het publiek mee te nemen in verhalen over liefde, opgroeien, dromen najagen en het leven onderweg. Dolce is graag geziene gast bij Live Radio, zowel bij Giel Beelen, Daniel Dekker op Radio 5, Eddie Keur op Radio 2 en Bert Haandrikman op Radio 5. Bij de release van haar debuutsingle Home Is Where You Are werd direct een maxi-single. Ondanks haar jonge leeftijd stond Dolce al op verschillende podia's en speelde ze onder andere in het Bluebird Café in Nashville. Ze verzorgde supportshows voor artiesten als Maddox Benson en Miss Montreal, Douwe Bob en Waylon en bouwt momenteel hard aan haar debuut-EP. Voor het zover is, komt daar natuurlijk nog even een single om de hoek kijken die de titel draagt Break Your Heart. Dames en heren, 10 juli uitgekomen hier in Nederland. De primeur op Crossroads Country Radio in Country Moods. Dolce Beringen met Break Your Heart.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

die Martina McBride, haar derde en tevens laatste van vandaag in de show. Breng ons bij het laatste verzoekje van Johan, want dan gaan we gauw richting de favoriete country top 3, want ook die heb ik vandaag. Het laatste verzoekje van Johan is voor Alex. Mijn overbuurman, die met muziekmixen heel Duitsland, België en Nederland verovert. Met zijn klanken van schitterende mixen van allerlei muziekstromingen. Ja, Alex, je bent een tovenaar wat muziek, of met alles wat muziek te maken heeft. En muziek die de mensen geweldig vinden. Ik vraag graag aan voor Alex, Mac McNally met Ghost of Carolina.

0: dat zijn nog eens prachtige woorden. McNally, The Goat of Carolina.
1: En dan nu de favoriete country top 3 van...
0: Ja, een favoriete country top 3 van Hattie uit Sneek. Die stuurde mij van de week een berichtje via WhatsApp. Zij schreef, hoi André, ik heb mijn huiswerk weer gemaakt. Zou je voor mij weer een keer een favoriete country top 3 willen draaien? En zou je dan willen draaien de Raylers met de Vision to Dream On? Gevolgd door Rick Trevino met In My Dreams. En op mijn eerste plekje in mijn favoriete country top 3 heb ik een plekje ingeruimd voor Larry White met If I'm Not Already Crazy. Dat is de favoriete country top 3 van Hattie uit Friesland.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

had een prachtige country top 3. U hoorde Larry White met If I'm Not Already Crazy. U hoorde Rick Trevino met In My Dreams. En we begonnen met Rayless, Vision to Dream On. En met die drie nummers waren dit de favoriete country top 3 van Hattie uit Snake. We gaan iets uitlopen met het programma, want ik heb nog een paar mooie nummers te gaan. Dus mijn excuses alvast naar de makers van Countryland. Maar deze wilde ik zeker niet vergeten. Want deze gaan we draaien speciaal voor Wendy, die onder andere Kenny Rogers goed vindt, maar ook Drake Milligan. En Drake Milligan, die werd een beetje bekend, of een van zijn eerste nummers was deze hele mooie Don't Look Down.

Don't Look Down, speciaal voor Wendy uit Laren. En dit wilde ik u niet onthouden. Want ik weet dat onder mijn luisteraars veel vrienden of fans zijn van Raoul Malo en de Mavericks. De familie van Raoul Malo brengt zijn laatste solo-optreden uit. Op Bella Ciao, Raoul Malo live in Nashville. Op alle streamingplatforms vanaf 24 juli. Met een 2 LP en 2 CD set die in dit najaar uitkomt. Een combinatie van of met albumaankondiging is de eerste single Forever and Ever. Malo's emotionele en frequente solo set een uitvoering van de enorme internationale hit van de Griekse singer-songwriter Demis Roussos uitgebracht. Bella Ciao, Raoul Malo live in Nashville, legt Malo's laatste solo optreden vast. Op vaderdag in 2025 gaf hij zijn laatste solo optreden. Ondersteund door zijn zoon Dino Malo op drums en percussie, Lazaro Manzano, Cubaanse viool en Max Abrams, saxofoon, staat de opname van deze onvergetelijke avond nu al als een krachtig artistiek statement en een blijvend eerbetoon aan Malo's buitengewone leven en carrière. Op Bello Ciao nodigt de geliefde zanger, songwriter en culturele bruggenbouwer het publiek uit in zijn muzikale wereld, gevormd door Havana en Nashville. Wereldwijde volktradities, bolero's, countrymuziek en klassieke popstandaards. Elk nummer weerspiegelt een ander hoofdstuk van Malo's verhaal. En het album is de bekroning van een leven dat gewijd is aan het verbinden van culturen, talen, tradities en mensen via melodie. In een bericht deelt de familie dat de familie Malo wil alle fans van Raoul bedanken voor de jaren van liefde, steun, toewijding die jullie met hem hebben gedeeld. Er was geen plek waar hij liever was dan op het podium, zingend voor jou. Aan onze familie en vrienden die ons steunden en Raoul tijdens zijn reis hebben geholpen, zijn eeuwig dankbaar. Of zijn wij eeuwig dankbaar? Je vriendelijkheid, meedogen en onwankelbare steun betekenen meer dan woorden kunnen uitdrukken. Met alle liefde, Betty, Dino, Victor.

Ja, mooi hè. Ja, Malu. Ever, forever and ever. En met zijn klanken zijn we op één nummer na aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik had er ook nog een verzoekje in staan van Jan, hè. Jan, ik neem hem mee naar volgende week. En dan zet ik hem even in de playlist. Ik wil u via deze weg bedanken voor het luisteren weer. En hoop u volgende week weer te mogen begroeten. Voor de mensen die het halve programma gehoord hebben. Het programma wordt woensdag herhaald van 9 tot 12 uur. Hier op Crossroads Country Radio. En we hebben er nog één te gaan. We gaan luisteren, of u gaat luisteren, naar Ashley Cook met Baby Blues. En met haar neem ik afscheid. Ik wens u een fijne zondag nog. Een mooie woensdag en een hele geweldige rest van de week. Wees lief voor elkaar, blijf gezond en tot een volgende. Ik zeg dag hoor.

0: kopieën. Slechts één origineel. Crossroads Country Radio.
1: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
2: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
1: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
7: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
8: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
9: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
10: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

0: Ik wens dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Een plaats omhoog naar nummer 27 in de Billboard Country Airplay lijst van deze week. De nieuwe singer van Riley Green en Think As You Drunk. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met hits, tips, breakouts en twee mooie...

Van de grote national breakouts deze week. De plaat gaat maar liefst 10 plaatsen omhoog naar nummer 16 in de Billboard Country Airplay chart. Stella Lefty en Boston. Dit is de langst genoteerde opname in de Country Airplay chart van deze week. Hij gaat 2 plaatsen omlaag naar nummer 23.

Exact 40 jaar terug in de tijd. In een nummer geschreven door David Foster, Randy Goodrum en Jim Vallance. En eerstgenoemde tekende ook voor de productie. Nummer 1 Country uit 1986 uit Canada. Anne Murray, Now and Forever, You and Me. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations en streams in 7 landen. Met het meest recente hitsucces voor Jane Prophet. Hier is Long Live Country.

Het is een beetje stil geweest rond Brantley Gilbert de laatste tijd. De opvolger van Want You Back heet Good Damn en is zijn nieuwe hitsingle. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze van Kevin Powers met Shaboozy en Move On.

in de top 10. Het samenwerkingsverband tussen Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low. En in de tweede uur van Hits from the Heartland hoor je de nieuwe solo single van Corey Kent. Hits from the Heartland, the best in new country. Snel stijgend op het ogenblik. Zach Jonkin en Get to Drinking.

Santa Oldies zijn allemaal hits geweest in 2025. Nummer 2 Country Airplay voor Kane Brown en Backseat Driver. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Hudson Westbrook. Hier is Painted You Pretty.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een countryzanger afkomstig uit Rogers, Arkansas. Hij is de zoon van een vrachtwagenchauffeur en half Cherokee-Indiaan. Voordat hij zanger werd, speelde hij basgitaar in een rockband en werkte hij als discjockey bij een country radiostation. Hij zong 2 nummers op de begrafenis van Anna Nicole Smith.
0: Deze week Spotlight on
1: Joe Nichols.

Nichols. Je hoort de drie hits van deze zanger. Tequila Makes a Clothes Fall Off, Gimme That Girl en Sunny in 75. Terug naar de hits van het ogenblik. De grootste stijger binnen de top 10 gaat 5 plaatsen omhoog van 10 naar 5. Dit is het meest recente hitsucces van Ella Langley. Ze doet het samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore.

Shine Down. Ze komen uit Jacksonville, Florida. En ze scoren met deze rock country crossover in de Billboard Country Airplay chart. Nummer heet Searchlight. Hits from the Heartland, de beste new country. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met het tweede uur Hits from the Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay chart. En nog veel meer moois. We gaan het uur uit met Russell Dickerson.

0: betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43-IMGB-00045-47091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Janzen.

The Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay tot 10. En ook het tweede uur hebben we een mooie primeur voor je. We gaan de tweede uur van start met een plaats omhoog naar nummer 18 deze week. Country and She Knows It, Luke Bryan.

Dutch New Country with a Rocky Edge. De nieuwe single van Melanie Ryan uit IJsselstein. Ze stond centraal in de Dutch Barn met de opvolger van Mama Said en heette Glass Half Full. Hits from the Heartland, de beste in New Country, blijven staan op nummer 3 deze week. Hier is Jason Aldean en Don't Tell on Me.

Corey Kent in Hits from the Heartland en Empty Words. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. Drie plaatsen omhoog naar nummer 17, hier is Carrie Chastain.

uit de Lone Star State, want daar komt ze vandaan, Texas. Je hoorde Casey Musgraves en Dry Spell. Blijf je staan op nummer 2 deze week, Josh Ross en Hate How You Look.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Behoorlijk wat verschuivingen in de lijst van deze week en drie nieuwe binnenkomers. Dat houdt in dat Ella Langley met Choosing Texas, Riley Green met Change My Mind en Taylor Swift met I Knew It, I Knew You eruit zijn. Nieuw in de top 10 van 13 naar 10, Woman van Kane Brown. En ook nieuw in de top 10, Rocky Mountain Low van Corey Kent samen met Co Wetzel van 11 naar 9. Van 9 naar 8 gaat Beautiful Things en Megan Maroney. En de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 10 is Luke Combs met Be By You van 12 naar 7. Back to Back samen met zijn oude hit Sleepless in Hotel Room van 7 naar 6. En Ella Langley samen met Morgan Wallen gaan van 10 naar 5 en I Can't Love You Anymore. 5 vorige week staat op 4 deze week Don't We van Morgan Wallen solo. En de top 3 is ongewijzigd gebleven op nummer 3. Don't Tell On Me van Jason Aldean. Op nummer 2 Josh Ross met Hate How You Look. En dat betekent...

0: Parker McCollum en Killing Me. And there you have him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen maar de nummer 2 airplay hit voor Tucker Wetmore in 3, 2, 1. Groetjes, hoi.
1: Standing on the stick, I feel like freedom. Malibu, one suitcase, short of leaving. You were the driver, I was the reason. There was mascara on his shirt.

0: Welkom bij het tweede uur van... Oh nee, we gaan eerst het eerste uur nog doen, hè? Ja, ja, je weet tegenwoordig maar nooit, hè? Maar we gaan echt gewoon met het eerste uur beginnen.
1: Het begin beginnen.
0: Ja, nee, dan... Welkom bij het eerste uur van Kansland. En ik ga Ronald welkom heten natuurlijk. En,
1: goedenavond.
0: En dan Johan voor de techniek. Valerie voor foto's, social media. En de verfrissing die we af en toe nodig hebben. Want het is wel weer natte voetenwerk.
1: Het is weer aardig op temperatuur inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Ja. Onze uitzending begonnen we vanavond met Garth Brooks. Against the Grain. Ja, we hebben toch wel moeten zoeken nu om eigenlijk een goede opener te kunnen vinden. Want ik heb wel heel veel van Garth Brooks, maar ze zijn niet...

0: Het is allemaal openend, zoals wij gewend zijn.
1: Ja, we hebben er aardig wat van Gart al gehad ondertussen. Dus dit was weer eentje om even lekker op tempo te komen. Ondanks het warme weer moet je eigenlijk rustig aan doen. Dus ja. Ze gaan ook dit uur en het komend uur ook nog wat hele mooie rustige liedjes doen. Zodat mensen ook gewoon heerlijk kunnen genieten natuurlijk.
0: Luister ook naar het tweede uur, want er zitten ook hele bijzondere dingen in.
1: Het wordt weer een hele variatie. Het eerste uur bestaat voornamelijk deels uit liedjes die door Jaap weer zijn aangeleverd. Ja. Jaap, hartelijk dank wederom weer voor het uitzoeken. En natuurlijk een paar mooie oudjes weer van jou. Dus ja. De LP gaan we weer gebruiken, dus onze techneut moet weer aan de gang.
0: Ja.
1: En de tweede uur hoort u wat onze techneut allemaal nog meer kan. Maar daarover later nog heel veel meer.
0: Daar komen
1: enige
0: we weer
1: wat hij niet
0: terug.
1: Kan is die liedjes zelf aankondigen, dus dat zullen wij maar voor hem doen.
0: En zingen ook niet.
1: Nou, wij gaan door naar de volgende, die kan beter zingen dan ons namelijk. We gaan door naar Carly Christine Slusser. Haar doorbraak kwam met Every Little Thing uit 2017. En daarna kwamen er ook nog hits samen met Lee Brice en met Ashley McBride. Carly is beter bekend onder de artiestennaam Carly Pierce. Het liedje waar we naar gaan luisteren is een rustig liedje. Zeker met dit warme weer. Maar het is een prachtig mooi liedje. Helaas vol met liefdesverdriet. Maar daar kunnen ze bij country nog wel wat van. Should Have Known Better.

0: No, Carly. Pierce.
1: Pierce should have known better.
0: Ja.
1: Hij zou beter moeten weten, het goede thema van een liefdesliedje. Hij gaat bij haar weg en hij is vergeten wat hij daarmee kwijtraakt.
0: Ach ja.
1: Ja, moet je hem helemaal niet doen.
0: Je maakt keuzes soms, maar ze zijn niet altijd even goeie.
1: Dan gaan we naar de volgende en die kennen we ook nog van de Ewop.
0: En net zeggen, we gaan toe. Even terug naar de Ewop-tijd. Ja.
1: Zeker. We gaan heel erg terug naar de Ewop-tijd, maar ook naar de Bluegrass-tijd. Want we gaan het hebben over Peter Rowan. Hij begon zijn carrière met Rockabilly, daarna koos hij Blues en vervolgens koos hij Folk.
0: Oh.
1: Die man kan ook aan de kant op. Gelukkig voor ons ontdekte hij ook Bluegrass, namelijk door de Country Gentleman en door de Stanley Brothers. En dankzij Bill Keith mocht hij bij de band van Bill Monroe auditie doen. En dan kwam hij in 1966 door in de Monroe's Bluegrass Boys terecht. Een jaar later ging hij alweer samenwerken met David Grisman en weer later ook met Richard Green. En vervolgens natuurlijk nog een hele rij andere mensen waarmee die man samengewerkt heeft.
0: Ja.
1: We hebben als Ewop-gangers het getroffen dat we Bill Keith hebben gehad. We hebben ook getroffen dat we Peter Rowan hebben gehad. Ga niet luisteren naar een opname van de Ewop nu. Zou ik ook zelf kunnen doen. Maar dit is ook een prachtig mooie van hem. Peter Rowan met New York Town. One.

0: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Ja, we hebben er maar weer wat uitgekozen. Met heel veel moeite.
2: Wauw, niet zomaar wat. We gaan het hebben over de Johnson City Sessions.
1: Ah, kijk.
2: Die waren namelijk in 1928 en 1929 gehouden door Frank Buckley Walker, de baas van Columbia Records, oftewel de Hillbilly Divisie.
1: Ah.
2: De bedoeling hiervan was om talent te ontdekken, met name in de Appalachian Blue Ridge Mountain muziek. Dus dat is de stijl die we vandaag even gaan verkennen. En welke heb je daarvan gevonden?
1: Nou, daar heb ik dus die Rowan Country Ramblers gevonden met nummer Southern Number 111. Ik zeg het maar gewoon even zoals ik het zeggen wil. En dan de tweede is Clarence Green. En dat...
2: Je zit 99 jaar in de gevangenis.
1: Ach jee. Ja, dan moet hij hopelijk nog 100 worden. Dan heb je nog een jaartje vrij. En dan het laatste van het rijtje van drie is Richard Harold. En die bezingt, ik denk het vissen. The Fish's Mate. Maar we gaan beginnen met Rowan Country Ramblers.

0: Ik wil toch maar even zeggen, we zijn deze nummers en de muziek voor de oude doos mogen we altijd met heel veel dankbaarheid nog gebruiken van Douwe Mik. En die heeft ons wel heel veel mooi materiaal gegeven.
1: Ik ben blij dat we in zijn traditie nog steeds mooi voor kunnen gaan. En zeker ook met deze muziek. Ja, we praten wel over opnames die gewoon bijna 100 jaar geleden zijn gemaakt. Hè?
0: Ja, zeker. Ja, volgens mij zijn deze weer precies 100 jaar.
1: 1970. Bijna 1928 ongeveer. 28, ja. 29 zijn deze sessies opgenomen. De drie die je nu hebt gedraaid, die waren ook op de eerste dag meteen al aan de beurt. Dus die letterlijk 1928.
0: Ja.
1: Ja, dan praat je toch al. We gaan maar aardig richting de 100.
0: Ja.
1: Ja, we zijn blij natuurlijk dat we dat soort prachtige muziek kunnen hebben. Ook met alle contacten die we hebben natuurlijk. Maar ook inderdaad alles wat je van Douwe hebt gekregen.
0: Nou, ik ben er nog steeds heel dankbaar voor.
1: Ik vind het leuk dat we dankzij hem deze muziek nog steeds kunnen draaien.
0: Ja.
1: De volgende die we gaan draaien, dat zijn ook wel bekende voor jou, hè?
0: Ja hoor, ik heb nog eens geknikkerd en dat. Dus,
1: Ja, ze zijn iets minder oud dan de vorige. Maar volgens mij kan jij er nog wel wat over vertellen, Delien Vincent.
0: Ja, goed. Het zijn twee muzikanten waarvan Vincent familie is van. Oh ja, Ronda. Af en toe kom ik niet op die namen. Maar goed, Johan, die helpt me. Ronda, Vincent. Dat zijn een broer en zus van elkaar. En dan krijg je ook echt de mooiste dingen. En die samenzang van hun is zo bijzonder.
1: En daarom is het heerlijk dat we dat soort muziek nog steeds kunnen uitzoeken en kunnen gaan doen.
0: Ja.
1: En daarom gaan we ze ook draaien. Ze zijn heel blij dat je komt. Dan welcome home.

0: We hebben het niet vermeld. Maar ik zeg het er nu wel bij. Tante Man heeft dus Ewop. Of Ewop, Bluegrass, Country en Keetjen.
1: Want daar hebben we alles uitzenden vandaag.
0: Ja.
1: Dit waren Rebecca en Simon Rose Lace samen met Matt en George Kirby en Alan Kelly. Een Engelse band uit Hertfordshire en een mooie mix van Engeland en Amerika met een beetje energie erin, hè, zoals je hoorde.
0: Ah.
1: En het ging inderdaad over Lafayette, Louisiana.
0: Prima.
1: Ja, Pout en Cajun.
0: Ja, zeker. Ik ook wel, hoor.
1: Waar je ook van houdt, is volgens mij van Jimmy Lawton.
0: Nou, dat zeker. Ik heb daar hele lange tijden van mogen genieten. Regelmatig op live concerten geweest. Contacten met hem gehad. Hij is een paar keer bij ons in de studio geweest. Toen nog aan de Pascalstraat. Zelf was hij nog de eerste gast die bij ons kwam aan de Nieuwstraat. Dus ja, zo hebben we deze man nog jaren mogen kennen. Maar goed, jammer genoeg is hij overleden. En hij heeft nog wel wat LP's gemaakt en ook nog wat CD's. Maar ik heb nu een LP van hem. En daar zingt hij samen met Donna Linton. En ja, op die LP staat ook een nummer wat Jimmy zingt samen met Ine Masseurs van de Tumbleweeds. Met het nummer Somewhere Between. Dat hebben hun ook samen gezongen. Maar die hebben we al een paar keer gehoord. We gaan nu naar Jimmy Lawton en Donna Linton met het nummer Morning Coming the Early.

0: Ja, van LP, hè?
1: Ja, je hoort het niet, hè?
0: Je hoort het niet.
1: Blijft gewoon een
0: mooie kwaliteit. Hij was fantastisch goed. Maar hoe begonnen wij eigenlijk altijd met de LP? Want dat hebben we nu niet gedaan.
1: Ja? Zeker wel, ja. Je hoort hem vanzelf, het krasje.
0: Ach.
1: Alleen deze keer deed hij de naald zo netjes keurig op de plaat dat je het niet van de plaat zelf hoorde.
0: Nee.
1: Deze past te keurig, dus... Zometeen nog een LP.
0: Nog een LP komt erachter
1: dan.
0: Ja. Maar dan gaan we naar de volgende.
1: Zeker, we gaan naar de High Women. Speciaal voor Valerie. De High Women is namelijk een Amerikaanse countrygroep bestaande uit Brandi Carlile, Natalie Hemby, Maren Morris en Amanda Showers. De groep is opgericht in 2019 en het idee voor de groep ontstond bij Amanda Showers, die de vrouwelijke tegenhanger wilde oprichten van de mannengroep The Highwaymen.
0: Ah.
1: Waar we ook wel eens een keer wat van gedraaid hebben. De Highwaymen natuurlijk bestond uit de country legendes Johnny Cash, Waylon Jennings, Kris Kristofferson en Willie Nelson. Het doel van Amanda was om meer vrouwelijke countryartiesten op de radio en op de festivals te krijgen. Vandaar dat ze de vier zeer stevige, sterke dames bij elkaar gezet hebben. Wat gewoon een prachtig mooi resultaat geeft. Kunnen we over praten, moeten we gewoon lekker naar luisteren. The High Women met My Name Can't Be Mama.

0: Nou, fantastisch toch?
1: Prachtige die dames bij elkaar.
0: Ja,
1: dat soort initiatieven moet je vaker hebben, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Ik hoor het krasje alweer, dus we gaan weer over naar een LP. Inderdaad, en volgens mij heb je weer een hele mooie uitgekozen deze
0: keer. Ik heb er een hele mooie uitgekozen. Frankie Lane. Dat is een countryzanger die als heer op tafel komt. Kijk maar, het is echt een heer.
1: Keurig een pak.
0: Ja. Maar goed, hij heeft toch wel het een en ander aan bekende nummers gezongen. Waarvan bijvoorbeeld Gentle on My Mind. By the Time I Go Cat to Memphis. En dan Honey, A Little Green Apples. Dat zijn allemaal nummers van Frankie Lane. Uit de LP The Country Sounds Of. En dan gaan wij luisteren nu naar een nummer. En het zijn echt oude nummers, want ze zijn van 1973. Dat is voor ons doen toch nog wel redelijk jong. Oud. En dan gaan we dus luisteren naar To Each His Own.

0: Ja, Frankie Lane, wie kent hem nog? Het is een mannetje van al wat jaren geleden. Hij had ook hele bekende nummers, wat ik net al vertelde natuurlijk. En,
1: ja. Dat is een keer mooi met een orkest erbij.
0: Ja, moet je horen, hij knettert toch na. Het is
1: heerlijk,
0: het is een kampvuur, hè?
1: Ja.
0: Vind ik zo lekker, heel lekker. Met
1: oud en nieuw bij elkaar.
0: Barbecue-nuien. Ja, zeker. En we gaan naar weer twee hele bekende. Ik zeg er niks over. Jij mag het zeggen, Ronald.
1: Nou ja, de eerste is Chet Atkins. Namelijk, Chet ontwikkelde samen met Owen Bradley en Bob Ferguson de Nashville Sound. Hij was in de eerste plaats gewoon een gitarist, maar bespeelde daarnaast ook de mandoline, de viool, de banjo en de ukulele. Volgens mij ongeveer alles met snaar.
0: Ja.
1: Rolling Stone omschreef Atkins ooit een keer als de uitvinder van de popgerichte Nashville Sound die countrymuziek redde uit een commerciële dip.
0: Oh.
1: Oftewel, iemand die gewoon weer lekker ouderwets goede country maakte in plaats van het 13 in een dozijn zoetje wat een tijdje toen gemaakt werd. Het is een van de beste gitaristen ter wereld geweest. En wat krijg je als je die naast nog een hele goede gitarist zet?
0: Een fantastisch iets.
1: En daarom heeft Jaap hem voor mij gekozen. Want die andere gitarist is namelijk Mark Knopfler van de Dire Straits. Chet Atkins en Mark Knopfler samen met de volgende keer als we hier zijn. The next time I'm in town.
0: Oh, moet je zo lang wachten?

0: Ja, dat is een mooi steltje bij elkaar, die twee.
1: Ja, Jaap had beloofd dat de volgende keer dat ik hier zat, hier weer eens prachtigs van Mark Knopfler ging draaien. Dus hij heeft zijn woord gehouden.
0: Ja, ja.
1: Next time I'm in town van Chet Atkins en Mark Knopfler.
0: Nou,
1: en wij draaien altijd heel graag weer andere soorten muziek elke keer. Dus gaan we nu naar een singer-songwriter uit Lexington in Kentucky, namelijk Zeb Big Job South. En dit wordt een beetje soul, namelijk uit de mountains van Kentucky volgens mij. Mountain soul.

En als laatste liedje voor dit eerste uur hebben we een pareltje gekregen weer van Jaap. We gaan namelijk luisteren naar Lara Orshaw. De eerste vrouw die de SPB GMA Violist van het Jaar Award won. Ze houdt van traditionele bluegrass. Heeft onder andere opgetreden met Del McCoury, met Ricky Skaggs en met Jim Lauderdale. En dat zijn nog maar drie van een hele lange lijst van mensen waar ze mee opgetreden heeft. Het is weer een ander soort muziek dan we de eerste uur gedraaid hebben. Maar goed, daar zijn we nog maar helemaal goed in en dat vinden we ook leuk om te doen. Ik ben blij met de muziek die Jaap in gekozen heeft. Ik hoop dat u als luisteraar dit leuk vindt. Blijf luisteren, van de tweede uur hebben we nog heel veel mooie muziek. En dat is van onze eigen techneut. Nou, we zijn live hier in de studio. Maar voor nu, zoals beloofd, we gaan luisteren naar Lara Orshaw. En ja, de rest komt zometeen na haar. Dus after you.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent

0: en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL 43 INGB 00045 47091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal hier op Crossroads Country Radio.

0: Welkom.
1: Miss Carrie Hassler en Russell Moore. Thanks again, Russell.
2: Thank you, Alan.
1: Thank you very much.
0: Hij ging even door me heen praten. Hou we niet afgesproken. Maar ja, goed. De All Star Jam Band. En het nummer wat we lieten horen was Caroline Brother. Welkom dus in dit tweede uur.
3: Ja, want kijk, op het moment dat ik hier zit, dan weten we, dan moeten we altijd even een gospelliedje erin gooien.
0: Ja, graag wel. Ja.
3: En dit was een heel oude, tenminste de band niet hoor, die speelde nog niet zo lang geleden. Nee. Maar het liedje zelf is van 1951 en is oorspronkelijk geschreven door niemand anders dan Flat & Scruggs.
0: Fantastisch.
3: En als je dan kijkt op internet hoe vaak dat liedje gecoverd is, dan heb je even bezig om te lezen.
0: Oh, dat gaan we maar niet doen.
3: Maar dat vind ik ook niet erg, want dit was ook weer een hele prachtige mooie variant.
0: Zeker.
3: Het volgende liedje is ook heel vaak gecoverd.
0: Ja.
3: Maar de variant die we nu hebben is ook heel erg mooi.
0: Nou, ik ga eerst even wat vertellen, want het is onze Yara Beeks.

0: En Yara, die heb ik al diverse malen gebeld en gevraagd, kom alsjeblieft een keer bij ons. En toen was het een keer een moment dat ze zegt, ik kom. Ze is op 13 juni in de studio geweest en ze heeft een nummer. Maar dat zegt ze zelf ook, hè. Ik hoef dat niet te vertellen. Yara, vertel jij het maar.
1: Ik ga een liedje spelen en dat is officieel van Sting. Maar Eva Cassidy heeft daar ook een hele mooie versie van gemaakt. En persoonlijk vind ik dit een van de allermooiste liedjes die ooit is geschreven. Dit is Fields of Gold.

0: Wat mooi, wat mooi, wat mooi. Yara Beeks. Heb ik, of ligt het aan mij, dat ik denk van, ze lijkt wel een beetje op Ilse de Lange.
1: Ja, ik ben blij dat we gewoon dit soort prachtige talent hebben in Nederland.
0: Ja, ook dat.
1: En we doen er altijd met heel veel plezier aan dat we dat te horen willen brengen.
0: Ik noemde nog één keer Yara Beeks.
2: Hoi, mijn naam is Yara Beeks en je luistert naar Countryland. Het mooiste programma voor country, bluegrass en Americana hier in Nederland.
0: En dan hebben we nog twee hele bijzondere dames. Ja, de meesten kennen haar wel. De een die heeft al jaren met Countryland te maken gehad. Van kind af aan. Dat was Antoinette Vos. En ja, de andere, Kimmy June. Die is toen ook met ons zoveel jaren bestaan, 25 jaar bestaan, heeft ze ook opgetreden bij ons. Ze zijn samengegaan en nu heten ze de Orange Blossoms. Maar ik heb toen voorzichtig gezegd de Orange Blossom Specials, want ze waren zo bijzonder. When someone speaks your... Wat staat er bij jou, ja?
1: Vraag het aan ze zelf, want ze vertellen hem zelf voor je.
0: Oh.
3: Ja, wij gaan voor jullie een liedje zingen, wat wij in Nashville hebben geschreven.
4: De dag nadat we Emmylou Harris hebben ontmoet. Ja, het heeft verder niks met het liedje te maken, maar het was wel een hele bijzondere ervaring natuurlijk. En het hield niet op, want de volgende dag schreven we dus met hitsongwriters Dana Perdue en Phil Barton.
3: Klopt.
4: Ja.
3: Ja. En het nummer is When Someone Speaks Your Name geworden. Ja. Dus ja. Die komt in ieder geval op ons debuutalbum.
4: Absoluut.
3: Dus, en het is ook een beetje een soort van debuut, want hij is nog nooit op de radio geweest.

Ze waren op 16 mei afgelopen jaar in de studio bij ons om live te komen spelen. En ze komen binnenkort denk ik nog wel een keer, want ze zijn bezig met een nieuwe cd te maken. Dus ik verwacht ze nog wel een keertje dat ze bij ons langskomen. Als u zegt van nou, ik vind het wel leuk om dit allemaal te beluisteren. Het leuke is, u kunt ze zelfs zien. De optredens zijn terug te zien op countyland.nl/video. En daar heb ik ons allemaal neergezet. Dus kom en kijk en geniet ervan. En dan gaan we in tussentijd door naar Reto Burrow. En dat was een Zwitser. Die bij ons een keer langs kwam om wat mooie nummers te laten spelen. En ik vind het een beetje lullig om te zeggen. Het was de eerste keer dat ik op de radio gezongen heb. Oh. Ik hoop niet dat het het nummer verpest heeft. Hij was 18 april in de studio en luister maar naar het nummer.

0: En dit was een van onze eerste buitenlandse gast die is komen optreden. Want ja, ik kan wel zeggen dat er gewoon meer komen. Of zijn, ja, komen er nog in de uitzending nog meer. Dus, en de volgende is, ja, we moeten daar Hilde Vos voor bedanken. Want die heeft ja, ons verteld dat Daniel Jong bij ons zou willen komen spelen. Maar er was geen stielgitarist. Want die was al naar Amerika toe. Maar goed, even in ons adresseboekje gekeken. Even een melding gemaakt. En Keenan Shuck die zegt van, ik kom dan wel. En dan gaan we dat samen doen. En daar kregen we het mooie nummer, Baby Baby Blue.
1: This one's called Baby Baby Blue. There's a radio station in Salt Lake that was, it's AM 1370 Classic Country radio station that was on air for 70 years and it just went off air. And yeah, it's really a shame. It's just like growing up listening to that station, and every time, I mean, most of the time I was in my car, I was listening to AM 1370. And then one day my friend called me and she's like, hey, you got to turn on AM 1370, it's our last night, you know. And we're both like crying. We're like, no. So this is a love song for that radio station. This is called AM 1370. This is called Baby Baby Blue.

0: Op een bijzondere middag in mei hebben we deze man gehad, Daniel Young.
1: This is Daniel Young. You're listening to Countryland, the best bluegrass and country program in the Netherlands.
0: En natuurlijk werd dat begeleid door maar één Nederlandse artiest die dat zo kan. De steelgitaar, Keenan Chuck.
2: Hallo allemaal, dit is Keenan. Jullie luisteren naar Countryland, beste programma voor country en bluegrass in Nederland.
0: Nou, dat waren weer voor ons deel nu.
3: Voor het eerste blokje inderdaad. En ja. Zoals je net ook al aangaf, natuurlijk als mensen hier geen genoeg van kunnen krijgen, gaat u na de uitzending sowieso naar countryland.nl. En kijkt u daar op de videopagina, ja. Daar staan al deze prachtige muziekstukken. U kunt ook terugkijken en natuurlijk terugluisteren ook naar alle andere eerdere uitzendingen, waarin ook zij dus live hebben opgetreden in de afgelopen jaren. We hebben er toch een heleboel hele mooie gehad. Er gaan zo meteen in het laatste blokje nog een paar hele mooie komen. Waaronder natuurlijk ook een paar favorieten van ons.
0: Ja, zeker.
3: Ik moet zeggen, Jaren hoorde natuurlijk bij een van jouw favorietjes. Maar de dames die zo meteen nog komen, die
0: ook.
3: Mag ik wel zeggen, daar zitten ook een paar tussen van mijn favorieten.
0: Ja.
3: We hebben toch, wat we al vaker gezegd hebben, er is gewoon prachtig mooi talent in Nederland. En we zijn blij dat we die een podium hebben kunnen geven. We zijn blij natuurlijk dat ze hier willen komen. En dat we met onze hele goede techneut prachtige mooie uitzendingen van kunnen maken.
0: Ja, klopt.
3: Gaan wij ondertussen dus naar nog een liedje voordat we weer naar het nieuws moeten gaan. En we gaan naar een liedje van Jaap, namelijk Creed Fisher. Creed komt uit Odessa, Texas, waar de wortels van zijn familie al heel lang teruggaan. Hij begon al vroeg met voetballen.
0: Oh!
3: Maar uiteindelijk liep dat helaas niet helemaal zoals het moet. En op het moment dat zijn voetbalcarrière tot einde kwam, ging ook zijn huwelijk ten einde. Het heeft 12 jaar geduurd, maar ging niet. En toen ging hij op zoek naar zijn ziel. En gelukkig voor ons deed hij dat in de muziek. Het is wat anders, maar we gaan er lekker uit. Jambalaya!

0: en je luistert naar Countryland, het beste programma voor country, bluegrass en Americana.
1: Het volgende liedje is eigenlijk een vertaling van een liedje van mijn opa. Het is ik kom zelf uit Brabant en het is een Brabants dialect liedje. Het heet Kapelleke in het Brabants, maar ik heb er chapel van gemaakt. En ik hoop dat je ervan kan genieten. Ben je er klaar voor, Johan? Hartstikke mooi. Ego, komt ie aan.

0: left your mansion.
1: Wat een bijzondere stem heeft die man, hè?
2: Eerlijk, hè?
1: Oh, fantastisch.
2: Net van het eigen Brabant.
1: Ja. Dat is Jesse Wolf met het nummer Chapel. En Jesse die heeft zich eigen laten begeleiden door Johan van Lummel op dobro. Maar het bijzondere van deze man is, hij pakt net zo makkelijk de steelgitaar erbij. Dus voor mensen die de uitzending willen luisteren, kijk dan even op de uitzending van 4 april. Want daar staat dus het gehele, complete live gedeelte staat daarop. Dus ook alle vier de nummers die Jesse Wolf en Johan van Lummel samen hebben gespeeld. Dus doe dat even, houd het in de gaten, want dat is hartstikke leuk om dat te beluisteren. En dan gaan we naar Maxime.
2: Zeker, ik denk dat we daar een aantal mensen heel blij mee maken. Onder andere collega Patrick.
1: Oh ja.
2: Die is natuurlijk helemaal fan van de band waar Maxime ingespeeld heeft. Maar de gelukkige Maxime heeft als solo, en zeker nou niet helemaal solo, in dit geval werd ze begeleid.
1: Ja.
2: Bij ons in de studio. Ze was er. Ze heeft het prachtig gedaan, moet ik zeggen. Het was even spannend natuurlijk, ook omdat ze zichzelf niet altijd makkelijk maakt. Dat vind ik echt wel bewonderenswaardig, dat je als artiest zijn en jezelf ook blijft uitdagen.
1: Ja.
2: Dus, toch weer wat nieuwe dingen wil leren en dan ook niet te bang ben om dat gewoon in de studio, aan plein publiek, even uit te gaan proberen.
1: Ja.
2: Maar ja, goed, het staat buiten kijf dat die dame gewoon een prachtig mooie stem heeft.
1: Ja.
2: Dus lekker gaan luisteren naar Maxime Baas met Casper Nachtegaal.
3: Ja, kort geleden hebben wij met de band Billy and the Big Bang hebben wij een nieuw liedje uitgebracht. En dat heet Sailing on My Mind. Dat gaan we nu ook spelen. Ja.

0: Als ik nou een nummer of een top 10 mag samenstellen, welke zetten dan bij de eerste 8?
1: Ja, dat is gewoon moeilijk. We kunnen bijna onze eigen Highway Women wel groepen maken. Daar hebben echt serieus goede dames staan.
0: Zeker.
1: We krijgen er zometeen nog twee hele goede. Maar is nog een hele leuke ondertussen.
0: James Maddock. En die kwam samen met Nick Murphy. Verzorgd door Saskia. Want die heeft ons dit jaar wel een paar keer gematst om. En misschien komt dat nog wel. James Maddock. Hij kwam uit Engeland. En die heeft fantastische nummers gemaakt. Een hele speciale begeleiding. Dat kan ik er wel bij zeggen. Luister maar naar het nummer Another Life.
2: Well, we'll finish off with a song called Another Life. Thank you for having us here today, gentlemen. And it's great to be here. So this one's called Another Life.

0: dat vond u leuk. Tuurlijk, dat is een beetje bekend deuntje aan het einde van een nummer vaak. James Maddock en Nick Murphy. Ze waren op 6 juni bij ons in de studio. Het was toen een drukke tijd. Er kwamen bijna elke 14 dagen. Kwam er wel zelfs elke week een poosje gehad dat de gasten in de studio waren. En op 7 maart hadden we toen Maris May. En ja, ze gaat ook even wat doen. Een oproep, luister maar.
1: Dit is waarom mijn album en daarmee ook meteen mijn crowdfunding zo belangrijk is. Met mijn nieuwe album Sunchild wil ik je laten stilstaan bij alle mooie kleine dingen die er gebeuren in een dag. Het gaat vaak helemaal niet om de hoogtepunten in het leven, maar juist om die mooie kleine dingen die een dag en daarmee het leven zo bijzonder maken. En ik vind het belangrijk om dit aan je mee te geven, omdat ik de wereld zie als een hele prachtige plek waar wij mogen zijn. En dat wil ik je laten zien in de allerkleinste dingen die om je heen zijn. En juist ook de dingen die geen prijskaartje hebben, maar toch voor onschatbare waarde zijn. En ik denk echt dat we de wereld een stukje mooier kunnen maken als we meer leren te genieten van al deze mooie kleine momenten. En niet altijd het grootste en meest slepende willen nastreven. En jij kan me helpen om dit album te realiseren door te doneren op Voor de Kunst. En daar wil ik je super erg voor bedanken.
2: Nummer wat ik nu ga spelen heet Sunchild. En ik ben bezig met een nieuw album. En dat zal ook Sunchild gaan heten. Dus het is het titelnummer van dat album. En het gaat eigenlijk gewoon heel erg over mezelf. Ik ben in de lente geboren, dus ik ben echt een lentekind. Ik leef helemaal op als de zon gaat schijnen. Dus afgelopen week was heerlijk voor mij. Ik denk dat ik ook echt niet de enige ben die als een soort kastplantje me voel in de winter. Dus daar gaat het nummer over. Dit is Sunchild.

0: Mijn naam is Melanie Ryan en je luistert naar countryland.nl.
1: En het laatste nummer wat ik graag voor jullie wil spelen is ook een nieuwe. En dit nummer heet Mustang Fire. En het is zo'n heerlijke break-up song wat super vaak voorkomt in de countrymuziek, heartbreak. Maar dit gaat niet over de heartbreak waarbij je met ruzie uit elkaar gaat of waarbij de ander is vreemd gegaan of de ander elkaar belazerd heeft. Nee, dit gaat over die break-ups waarbij je beide besluit van misschien is het beter als we elkaar laten gaan. Want we kunnen elkaar niet geven wat we willen. Dus dit is Mustang Fire.

0: Dat waren de laatste twee nummers voor vanavond in onze uitzending met Maris May. En wil u haar helpen, ga dan even naar Voor de Kunst en doneer wat voor haar nieuwe cd. Child of Sun Child. En dan de laatste die we gehoord hebben was Melanie Rain. Melanie, ze was op 21 februari een klein verlaat verjaardagscadeautje. Was dat voor mij wel, denk ik. En ja, zij heeft ons weer laten genieten van de fantastische muziek. Hoe vind jij het, Ronald?
1: Nou, we zeggen wel vaker, we moeten gewoon heel veel aandacht geven aan Nederlands talent. Ja. Nou, dat doen we natuurlijk meer dan genoeg. En wij zijn ook altijd voorstander van om de dames gewoon wat meer airplay te geven. Omdat wij naar onze mening veel te weinig aandacht krijgen. Ja. Nou, dan hebben we natuurlijk dit tweede uur natuurlijk Yara Beeks, de Orange Blossoms. Maxime Baas, Maris May en net Melanie Ryan. Dus ik denk dat we daarmee toch wel aangetoond hebben dat Nederland meer dan genoeg kwaliteit heeft. Ja. Dus ik hoop dat iedereen die een festival organiseert of iets anders organiseert, die weten nu waar je moet zijn. Deze dames neerzetten en dan heb je gegarandeerde kwaliteit en een hele leuke avond.
0: Ja.
1: Mocht u meer erover willen weten, kijk op kantiland.nl. Daar vindt u alle informatie. Kunt u terugkijken naar de uitzendingen waarbij deze personen allemaal geweest zijn. U kunt op video kijken naar de dingen. U kunt ook kijken op onze socials kanalen. Leren houdt hij allemaal keurig weer vol met alle liedjes en dingetjes. Waardoor je ook al die prachtige opnames kunt terugbeluisteren.
0: Zeker. En ja, Ronald heeft al de dames bedankt. Ik ga nog de heren bedanken. Rato Burl. Die heeft opgetreden met ook daarachteraan Daniel Young en Keenan Check. En dan als laatste in het rijtje van heren vanavond James Maddock. En Nick Murphy, dat was zo bijzonder. We hebben er heel erg van genoten. En kijk nog even dus op www.countryland.nl. En ja, daar komt u van allerlei leuke dingen tegen. Volgende week dan zitten we hier met Aron alleen. Ja. En dan komt onze contactpersoon Paul. Die komt even mee. Luisteraars, ik ga u bedanken voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week.
2: That's the wrong chord, guys. Thank you.

0: Dit is Crossroads Country Radio.
1: Leuk dat je luistert.
2: Goedenavond.
3: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
4: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
3: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
5: Hey y'all, it's Dolly Parton.
0: Dit is Crossroads Country Radio.
6: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Ik heb een propvol eerste uur met onder andere het album van de maand van Charlie Crockett, een flinke dosis Nederlands talent en ik trap stevig af met onze warm aanbevolen artiest. Ik opende met de warm aanbevolen artiest Cody Johnson. De Texaanse rasechte cowboy laat op zijn nieuwste werk horen waarom hij momenteel een van de grootste namen in de traditionele country is. Ik begon krachtig met Shoot the Bell, een ijzersterk en energiek duet met niemand minder dan Luke Combs. En die was onlangs in Nederland en hij wist de arena uit te verkopen.

Nu aandacht voor het sfeervolle Take Me Back, Leave Me There. Om het drie luik prachtig af te sluiten met het meeslepende Banks of the Trinity. Drie opeenvolgende tracks die bewijzen dat authentieke country springlevend is.

Het is tijd voor het album van de maand, getiteld Clovis. En de eer is aan Charlie Crockett met de Hallelujah Trail. Crockett brengt met zijn kenmerkende diepe stem een heerlijke mix van vintage country, blues en honky-tonk. Charlie Crockett staat erom bekend dat hij extreem productief is. Hij bracht in de afgelopen 10 jaar meer dan 12 albums uit, waarbij hij de rauwe sound van weleer perfect bewaart.

De onbetwiste Queen of Country, Reba McEntire, mag natuurlijk niet ontbreken in deze aflevering. Met het ritmische Wrong Night, afkomstig van Ain't Gonna Keep It Waitin', brengt ze een flinke dosis energie naar je luidsprekers. Reba bewijst met deze track nogmaals haar vocale kracht en haar feilloze gevoel voor country pop die decennia blijft hangen.

De klassieker van de week is een historisch belangrijk nummer. Prachtig vertolkt door de legendarische folk-rock-pioniers The Byrds. Dit emotionele protestlied, oorspronkelijk geschreven door Woody Guthrie, vertelt het tragische verhaal van een vliegtuigcrash in 1948, waarbij 28 Mexicaanse landarbeiders omkwamen. The Byrds geven er hun herkenbare, weemoedige draai aan, die je gegarandeerd kippenvel bezorgt.

Nu Rick Sousley met zijn single 16 Bars from Luckenbach, afkomstig van Used Parts. Dit nummer ademt de sfeer van de Texaanse outlaw country en knipoogt natuurlijk naar het legendarische country Walhalla Luckenbach.

Linda Ronstadt is de act van de maand en we horen haar hier met de wereldhit Blue Bayou. Hoewel het nummer oorspronkelijk van Roy Orbison is, maakte Ronstadt er in 1977 een onvergetelijke, met goud bekroonde eigen klassieker van.

0: Wat krijg je als je twee absolute country-grootheden uit verschillende tijdperken bij elkaar zet? Een ras-echte power-vibe. Shania Twain en Tanya Tucker slaan de handen ineen via de aanstekelijke single Little Miss Twain. Het is een heerlijke energieke track vol girl power, waarin de unieke stijlen van beide dames elkaar perfect aanvullen.
1: Fresh New Country.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Niels Buis trapt af met zijn verrassende single Zorro. Met een frisse sound en een sterke tekst laat Niels horen dat de Nederlandse bodem uitstekende country- en rootsartiesten voortbrengt, die niet onderdoen voor de Amerikaanse sound.

Voor de getalenteerde Melanie Ryan blijft het glas half vol. Zoals de titel al doet vermoeden, brengt Melanie met het nummer een flinke dosis positiviteit en een aanstekelijke moderne country-pop-sound.

De afsluiter van dit Nederlandse drieluik komt van Erik Lindeman met de sfeervolle track Bless Them. Lindeman weet met zijn warme stemgeluid en laidback instrumentatie een intieme, oprechte sfeer neer te zetten. Een mooi staaltje vakmanschap van eigen bodem.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Nogmaals aandacht voor het album van de maand, Clovis. Voor een tweede dosis Charlie Crockett. Met Down by Law horen we hier de onweerstaanbare lome Texas groove waar Crockett het patent op lijkt te hebben. Een heerlijk filmisch nummer dat je direct meeneemt naar stoffige, zonovergoten Amerikaanse

Met de vrolijke klanken van Nathan Carter in WhatsApp ben ik alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van Crossroads. Maar treur niet, ik ben pas op de helft. Blijf gezellig hangen, want in het tweede uur hebben we onder andere nog Linda Ronstadt, Spencer Hatcher en een special rondom songwriter Natalie Hemby voor je klaarstaan. Tot zo, na de korte break.

Het eerste uur zit erop en ik schakel direct door naar het tweede deel. Dit uur staat bol van de legendarische vrouwen. We vieren onze act van de maand Linda Ronstedt en we eren hitschrijfster Natalie Hemby. Ik opende met de gerespecteerde alt-country band American Aquarium en hun indringende track Dollar General, afkomstig van het album New Ways to Lose.

Als onze welverdiende act van de maand zetten we Linda Ronstedt extra in het zonnetje met twee opeenvolgende klassiekers. Eerst hoorde je het door Warren Zevon geschreven Poor Poor Pitiful Me, met daarna het onweerstaanbare It's So Easy, oorspronkelijk van Buddy Holly. Beide tracks laten perfect horen hoe Ronstedt in de jaren 77 en 78 moeiteloos genres als country, rock en pop naar haar hand zette. Linda Ronstedt was de allereerste vrouwelijke artiest in de muziekgeschiedenis die maar liefst 4 opeenvolgende platina-albums scoorde, wat haar status als absolute superster destijds bezegelde.

Voor de derde en laatste keer deze afleveringen richten we de schijnwerpers op het album van de maand Clovis van Charlie Crockett. Met One Eyed Jack serveert hij ons weer een heerlijk mysterieus verhaal, gehuld in een traditioneel country jasje. Een waardige afsluiter van de albumfocus van deze maand, die smaakt naar veel meer. Maar even wachten dus tot volgende week.

0: Tijd voor een absolute legende, de godfather van de outlaw country, Waylon Jennings. Met de single I Never Said It Would Be Easy horen we die iconische ronkende gitaarsound en zijn onmiskenbare diepe stem. Waylon weigerde ooit op te treden tijdens de Grammy Awards, omdat de organisatie hem niet toestond zijn eigen band mee te nemen. Een echte outlaw tot het eind.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: Ik maak ruimte voor een rustiger, betoverend moment met de Zuid-Afrikaanse zangeres Cordelia en haar nummer In the Garden. Met haar engelachtige stem en minimalistische folkie-begeleiding creëert ze een oase van rust in de uitzending.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

De cover van de week sluit prachtig aan bij de klassieker uit het eerste uur. Margot Price en folklegende John Baez slaan de handen in één met de groep Memphis Mariachi voor een unieke en krachtige uitvoering van die partie. De toevoeging van de mariachi-klanken geeft dit emotioneel protestlied een extra diepe, culturele laag die perfect past bij het verhaal van de slachtoffers.

Haal de zonnebrandcrème en de cocktails maar tevoorschijn, want Brian Kelly, bekend van Florida Georgia Line, brengt de zon naar binnen met zijn single Jimmy Buffett Summer. Het nummer is een vrolijke, ultieme ode aan de relaxte beach country vibe die de legendarische Jimmy Buffett destijds perfectioneerde.

0: Had to do it, y'all.
1: In dit speciale blokje eren we een van de meest succesvolle vrouwelijke songwriters in de moderne country, Natalie Hamby. Hoewel ze zelf ook zingt, vieren we hier haar genialiteit via de hits die ze schreef voor andere grote sterren. We horen achter elkaar het hoopvolle Rainbow door Kacey Musgraves, de gigantische feel-good zomerhit Pontoon door Little Big Town en het met een Grammy bekroonde hoopvolle Bluebird door Miranda Lambert.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Randy C. Moore brengt ons onvervalste traditionele country met een knipoog op high cost of low living. Het nummer doet qua thematiek en sound denken aan de grote outlaw helden van weleer. Met een stevige baslijn, vlijmscherpe gitaren en een flinke dosis humor in de tekst is dit een heerlijke song.

Rose Falcon brengt met haar single Redneck Blue een frisse, melodieuze country track ten gehore. Met haar heldere stem en een eigentijdse productie weet ze een breed publiek aan te spreken. Rose is getrouwd met countryartiest Rodney Atkins, met wie ze ook regelmatig samen songs schrijft.

De jonge reizende ster Spencer Hatcher brengt een heerlijke frisse mix van traditionele bluegrass en moderne country. Als eerste hoorde je de lekker klinkende, energieke single Hot Weather, Cold Beer. Direct gevolgd door de ras-echte honky-tonk-stamper Turn This Town into a Honky-Tonk. Hatcher bewijst hiermee dat hij klaar is om de grote country-podia wereldwijd te gaan bestormen.

Met de heerlijke klanken van T. Lewis zijn we helaas alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Crossroads. Wat is de tijd weer voorbijgevlogen? Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het luisteren en vergeet niet om volgende week weer af te stemmen op een nieuwe muzikale reis. Keep it country!

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: This is Buck T. Edwards, and you are listening to Crossroads Country Radio, home of the world's favorite country music.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven.

0: Iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads